0: Ik weet alleen dat er op zijn manier gespreid is. Ik hoop dat er ook meer over is.
1: Zo, zodat er een blik in de ogen en wordt van talen. Huh?

Welkom in mijn weer. Het is misschien maar per toeval dat je hier komt luisteren, maar zet u even. Leun achterover. Of haal u iets om te drinken en iets om te roken? Dante Clown heeft je zwaar op gezocht, dus doe hem een lol en concentreer u. Laat u niet afleiden door uw phone of uw lief. Luister het. Come on. Hier gaan we. Sper de ogen.

0: before my eyes. Stark and silent, hungry birds pecking and tearing brown threads of flesh. A dead body. Writing down this last chapter of the record.
1: Nu drijf je nog alleen, doe je nannetjes aan. Een mens moet aan zwemmen als je de boot niet wil pakken. Ja, de boot zingt sowieso, dat hebben we allemaal geweten. Maar we kunnen ook een vlog.

zacht over de brede laan en ziet geen uitweg, rent dan terug. Van achter de hoek kwam Kombi, die had hem niet gezien, zei die. Een doffe klap, en dan? Jonge man ligt in plas van bloed. Dat is moord, maar de rechter die zucht. Dan lijkt het te leven in een wereld. Zeg mij er kennis. Ze spreken er van een recht dat nu het onze is. Heil de zwartrijder, heil de dief, de vader, de zoon, heil de kameraad, het lief. Wat men later ook zal beweren over de jongen die het leven liet bij een botsing van huid op staal. Hij was allemaal. Ik lees verder het artikel. Een heel kleintje in de krant. Geen moord als titel. Maar wijk opnieuw in brand.